0: in 2008 laat Maxima op Koninginnedag in Franeker zien dat ze de Friese tradities beheerst.
1: Maxima, ze gaat het ook doen. Ze gaat ook schrijven.